Autolicht. Din verd heb nog geen leven. Geen leven steigt in din Gesicht. Dein Auge twitcht.